Jag var defensiv. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Heb ik dat gezien? Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.